20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Eden. 3 uur.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Corien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Reden. 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Olivia Rodrigo, je hoorde Drop Dead. Daarvoor Cameron Whitecamp met Mendoza. En daarmee openen we het eerste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Ik zeg goedemorgen.

Patsy Adams. And I love you and I'm sorry. Daarvoor Benson Boone and sorry I'm here for someone else. Goedemorgen, het is bijna 6:30. We gaan het weer doen. Een leuke ochtendshow tot 9:00 vandaag. Met nieuw op je radio, U2. And I still haven't found what I'm looking for.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. Het weer, eerst bewolkt en in het

0: een drupje regen, later zonnig en het wordt 22 tot 28 graden.
1: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Simply Red op Studio Reden. And If You Don't Know Me By Now. En daarvoor David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En Gone, Gone and Gone. En we hadden ook nog de hoogtepunt van het NOS-nieuws. Nu op je radio, Adele.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt het nog zomers warm met 25 tot 28 graden. En op dinsdag is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog met zonnige perioden en wolken. De wind is matige uit het noordwesten tot noorden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen zeer warm met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. De wind is meestal zwak tot matig uit het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

terug in de tijd op Studio Reden. Jouw streekomroep. Je hoorde natuurlijk Snow Patrol en Just Say Yes. En daarvoor Jan van Gelderen met het weer uit Reden en omgeving. Je luistert naar Studio Reden.

0: is Studio Ede. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Ali en Call On Me. En daarvoor Ariana Grande. En daarmee openen we het tweede uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. Goedemorgen. Tot 9 uur. Lekkere muziek. Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst terug naar de jaren 80 met The Pow. China in Your Hands.

0: studioreden.nl.
1: De brandweer van Velp en Dieren is deze week ingezet bij een grote natuurbrand buiten de gemeente Rheden. De brandweerlieden werden diep in de nacht opgeroepen om collega's af te lossen. Tijdens hun inzet voorkwamen zij meerdere uitbreidingen van de brand. Ook brandweerkorpsen uit andere provincies hielpen mee. Defensie zette Chinook-helikopters in om met waterzakken grote hoeveelheden water op de brandhaarden te laten vallen. Door de wind trok de rook over een groot deel van Nederland. Ook in Rheden was de brand- en rooklucht te ruiken.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

even terug in de tijd met Sophie B. Hawkins. Een van mijn favoriete platen. Je kent ze nog van de hit Damn, I Wish I Was Your Lover. Maar ook die andere, hoe heet die ook alweer? Right Beside You, inderdaad, dat was hem. Ja, inderdaad. Toch wel een bijzonder plaatje, moet ik zeggen. Het is helaas geen nummer 1 hit geworden in het verleden. Maar we draaien hem nog regelmatig hier op Studio Reden. Daarvoor hoorden we Timbaland met Unknown to You. Zometeen Simple Minds. Ze komen eraan. Nu eerst Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Stay.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

en Max op studio rijden. Tomorrow. Dark Before the Dawn. Looking at the clear blue sky. En daarvoor natuurlijk Portugal the Man met Feel It Still. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl. En wellicht kan ik jouw favoriete plaat nog draaien voor 9 uur vandaag. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. De Pet Shop Boys komt eraan. Nu eerst even goochelen met Alcazar. Dit is Crying at the Discotheque.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wordt het nog zomers warm met 25 tot 28 graden. En op dinsdag is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog met zonnige perioden en wolken. De wind is matige uit het noordwesten tot noorden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen zeer warm met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. De wind is meestal zwak tot matig uit het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

terug naar de jaren 90 op Studio Reden met de Pet Shop Boys, de trompetten en Domino Dancing. Je hoorde hem helemaal. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en de Lumineers. Ze kwamen ook nog even aan je voorbij met Hey Ho. Ja, of ik een leuke plaat wil draaien voor Chantal uit Dieren. Nou, het mocht er eentje worden van Kensington. Nou, ik heb deze uitgezocht voor je. Je kent hem vast en zeker. Dit is Stay.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Een arrestatie door de dienst speciale interventies in Velp zorgde zondagmiddag voor opschudding. Rond 5 uur werd een man bij de winkels aan parkeerplaats Den Heuvel aangehouden, geboeid en geblinddoekt in een voertuig geplaatst. Een half uur later viel een arrestatieeenheid van de politie een woning aan de Albertina Agnesstraat binnen. De voordeur werd geforceerd en meerdere personen werden aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom de politie de woning binnenging en of dit verband houdt met de eerdere arrestatie bij de winkels.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

leuk. Eros Ramazzotti, een klassiekertje. Daarvoor Jerry Roll met I'm Good. Zometeen Texas met In A Smile. We hebben ook nog voor je een leuke plaat van UB40. Het komt er allemaal aan. Nu eerst Calvin Harris op je radio. How deep is your love? I want you.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Voorden en tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Met UB40 uit de jaren 80. Here I come, come and take me. En daarvoor natuurlijk Another, samen met Ultra. Je hoorde Talk to You. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. We hebben Miley Cyrus voor je op de lijst staan met End of the World. Nu is het gitaarwerk van Leon Rimes. Can't fight the moonlight. Ja, ja.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wordt het nog zomers warm met 25 tot 28 graden. En op dinsdag is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog met zonnige perioden en wolken. De wind is matige uit het noordwesten tot noorden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen zeer warm met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. De wind is meestal zwak tot matig uit het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

de tijd met Rihanna, je hoort de Stay. En natuurlijk het weer met Jan van Gelderen. En Miley Cyrus kwam nog even aan je voorbij met The End of the World. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Op deze mooie maandagmorgen, de 10e augustus. Het zit er alweer bijna op voor vandaag. Nee hoor, natuurlijk niet. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper tussen 12 en 1. Hij presenteert de Lunchtrommelshow. En vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Zeelenblokker in Spitsuur. Nou, houd je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer. Wat mij betreft veel plezier met hun. Ik laat je achter met Rob Stewart.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt door de extreme droogte en smeltwater is al veel eerder afgevoerd. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al twee explosies. En afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Frankrijk doet onderzoek naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel of een productiefout. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag wat meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en tussen Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wordt het nog zomers warm, met 25 tot 28 graden. En op dinsdag is het maximaal 25 graden. Beide dagen is het droog, met zonnige perioden en wolken. De wind is matige, uit het noordwesten tot noorden. Vanaf woensdag wordt het een aantal dagen zeer warm, met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. De wind is meestal zwak tot matig uit het zuidoosten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: www.doedakonga.nl. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De extra reistijd is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook die is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam is je vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 8 kilometer file vanaf afrit Beek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je beleeft het hier. Geniet.

Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Tussen nu en 1 uur is de kantine weer lekker geopend. Sommieux was dit, Dark Before the Dawn. Daarvoor was het Jungkook en Standing Next to You. En we hebben nog wat leuk nieuws omtrent Sommieux. De violiste, zangeres, Maud Akkermans en de drummer Oliver Lucas. Die verwachten hun eerste babytje. Leuk is dat, hè? Oh ja.

lekker dit, hè? De hits vallen als rijpapel uit de boom. Dit was Kensington Stay. Daarvoor was het Maxime, Hanna mee. Ik wil dat je liegt. Het is 3:15. Nee, dat klopt niet, inderdaad niet. 10 van 1 in de lunchpakket op studiereden. En dit is Tears of Fear.

Het jaar 2014 was het jaar van Echo Smit. Eén dame, drie heren. En toen hadden ze een hit. Daarna is het jammer genoeg een beetje bergafwaarts gegaan. Daarvoor was het Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. We gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in

0: Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. En het weer, in het noorden wat regen, verder zon en 20 tot 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 4 kilometer file door de grenscontroles. Kwartier vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de grens en Duiven. 20 minuten vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 8 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

onze vriend van de show, Tedje op de radio, Teddy Swims, Mr. Know It All. En voor de fans goed nieuws, volgend jaar komt hij naar Amsterdam. En in Antwerpen gaat hij optreden in het Sportpaleis, dat is het AFAS Dome. Dat is op 26 maart in België 2027. En ook in Amsterdam, 16 en 27 maart 2027 gaat hij optreden in de Ziggo Dome. Teddy Swims, met nu...

California. Ja, we hadden het net met Jan, onze weerman, erover. Die heeft een mooie weerkamer, heeft hij een kalender hangen waar heel wat mooie dames op staan. En daar zit hij volgens mij tussen, hè? Jan, of niet? Of mag ik het niet zeggen? Nee, hè? Oh.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het op veel plaatsen nog zomers warm met 24 tot 26 graden. Daarbij ziet het weerbeeld er droog uit met zonnige perioden en stapelwolken. De wind is matig uit het noordwesten tot noorden rond kracht 3. Na een frisse nacht met plaatselijk 7, 8 graden is het ook morgen rustig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag volgen enkele zeer warme dagen met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 of 34 graden verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud tot aan de grens. 10 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, want bij Apeldoorn-Noord zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 7 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor knooppunt Empel nog 12 kilometer file. De vertraging neemt af, is nu nog een kwartier. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op een kwartiertje vertraging bij Duiven op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen. File staat bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je leeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Rijden door richting de Duitse grens. Nog eens 10 minuten vertraging door de controles. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malde ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier op onthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, bij de grens ook 10 minuten oponthoud. En de andere kant op is de vertraging ook 10 minuten. En verder sta je in de file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files in de regio Gelderland. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een kwartier. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. 5 kilometer file, maar ook bij 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht. Bij Hoenderlo 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer.

0: allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Spitsuur. Wie, oh wie, staat er vandaag centraal in de katholieke kerk? Je hoort het zo.
1: Studio Regen. Show is hot out here.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Een arrestatie door de dienst speciale interventies in Velp zorgde zondagmiddag voor opschudding. Rond 5 uur werd een man bij de winkels aan parkeerplaats Den Heuvel aangehouden, geboeid en geblinddoekt in een voertuig geplaatst. Een half uur later viel een arrestatieeenheid van de politie een woning aan de Albertina Agnesstraat binnen. De voordeur werd geforceerd en meerdere personen werden aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom de politie de woning binnenging en of dit verband houdt met de eerdere arrestatie bij de winkels.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: En dat was somber. We gaan naar de flits uit het verleden. Vandaag staat de heilige Laurentius centraal in de katholieke kerk. Is het op zijn naamdag mooi weer, zoals nu, dan blijft dat nog een hele tijd zo. Dat ziet er wel naar uit, inderdaad. Want als Laurentius het hoofd goed staat, houdt het mooie weer tot laat. Het kan vandaag inderdaad heel mooi warm weer worden. Met Sint Laurentius aan het klooster ligt de wereld op een rooster. Over Laurentius gaan nog veel meer weerspreuken en die hebben allemaal over mooi weer. Dus al met al, liefhebbers van het weer, die komen volledig aan het trekken de komende tijd.
1: Studio Reden.

Ja, daar heb je me niet te veel mee gezegd. Het is inderdaad een prachtig mooie dag vandaag. Oh, kijk eens even naar buiten, jongens. Die temperatuur is fantastisch. Lekker op de postbank, een stukje wandelen. Zolang het nog even lekker koel is, is dat helemaal prima natuurlijk. We gaan verder met Corinne Bailey Rae.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden. Bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. En nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis. En het weer, zon en wolken, 20 tot 29 graden vandaag. Morgen meer zon, maar een paar graden minder warm.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files in Gelderland op dit moment. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. Ook nog een vrachtwagen met pech op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, ter hoogte van Elspeet. De rechterrijstrook is ook daar dicht en de vertraging zelfs een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Door problemen met de camera's, daar is de spitsstrook dicht, ter hoogte van Hoenderloo. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Save My Love. Ja, en ik weet niet of jij de afgelopen dagen in de lucht hebt gekeken. Gisteren bijvoorbeeld. Toen was er een zeppelin te zien. Jawel, die vloog over. Die kwam vanuit Duitsland. Die gaat dan via onze regio richting Utrecht. Dat heeft te maken met onderzoek naar luchtkwaliteit. En het verdere verhaal daarachter lees je op studiorene.nl. Mocht je hem ook gemist hebben en niet hebben kunnen zien, dat is wel jammer. Maar goed, je hebt nog een kans. Hij staat op de website van Studiorene. En met een prachtig mooie foto toen hij het hoogte was van de postbank. Dus hoe mooi plaatje wil je dan hebben? Prachtig. We gaan door nu met muziek van niemand minder dan The Boss. Oftewel, natuurlijk heb ik het over Bruce Springsteen.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Jamelia en Superstar. Zometeen onze eigen superster Jan van Gelder. Hij is toch helemaal klaar voor het weerbericht van de komende dagen. Blijven we even lekker in de verkoeling of wordt het toch weer tropisch? Je hoort het zometeen.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het op veel plaatsen nog zomers warm met 24 tot 26 graden. Daarbij ziet het weerbeeld er droog uit met zonnige perioden en stapelwolken. De wind is matig uit het noordwesten tot noorden rond kracht 3. Na een frisse nacht met plaatselijk 7, 8 graden is het ook morgen rustig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag volgen enkele zeer warme dagen met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 of 34 graden verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Wil je ook zo genoten van het afgelopen uur spitsuur? Maar ik heb goed nieuws voor jullie, want zometeen na vijven zijn we uiteraard weer bij jou terug met het tweede deel van de show. En gaan wij op weg naar huis. Hoe fijn is dat? Met nog meer hele fijne muziek, nog een hele leuke flits en natuurlijk nog veel meer gezelligheid. Heel graag tot zo.

0: is Studio Ede. 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft daarmee het leven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files op dit moment in Gelderland. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging nog wel een klein kwartier. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar stond ook een vrachtwagen met pech. Hier voor Elspeet. Ook hier zijn alle rijstroken weer vrij. Vertraging nog 20 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo zijn problemen met de camera's. Daardoor is de spitsstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een mooie plaats van Mr. Props en Nothing Really Matters. En als je over sommige dingen nadenkt, dan klopt dat wel een beetje, denk ik. Goed, wij gaan nu door met een maritieme flits uit het verleden. We gaan afreizen naar onze hoofdstad en dat doen wij in het jaar 1995. Want toen ging op deze dag de manifestatie Sail 95 van start. En de drukte is enorm en uit de hele wereld komen dan schepen naar de hoofdstad toe over het IJ. Die varen dan met z'n allen en die geven dan eigenlijk als het ware een soort show weg. Met z'n allen die boten te zien, dus dat is wel heel mooi. Sommige kun je ook van binnen bekijken tegenwoordig. En Sail 95 is er al een tijdje, bestond toen 20 jaar. En Sail 95 begon in 1975, moet ik zeggen. En dat was toen naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van Amsterdam. En toen hadden ze zoiets van, nou, dat is leuk, daar gaan we mee door. Dus elke 5 jaar is er weer een sail. En nog steeds tot de dag van vandaag, ook vorig jaar nog een editie. Het blijft bijzonder om te zien, absoluut. En als je er ooit eens een kans voor krijgt, ga er eens naartoe. Het is geweldig. Goed, wij gaan door nu met muziek zometeen. Bruno Mars, I Just Might. En wat hij nou misschien gaat doen, dat hoor je zometeen wel. Maar eerst is hier Enrique Iglesias en Balaimos. Een lekkere zomerse plaat.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Wim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. Het weer, morgen is het vrij zonnig, bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland nog op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg nog 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat is een nasleep van een pechgeval. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. De A50, Arnhem richting Apeldoorn, voor afrit Goenderloo 10 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht door problemen.

0: Apache en Somebody That I Used To Know. En als ik dat liedje zo beluister, moet ik elke keer aan een ander liedje denken. Ik kan er niks aan doen. Dat is een tik van mij, denk ik. Dat blijft maar zo. Goed, wij gaan eens even kijken, want het is etenstijd. Eet smakelijk in dat geval. En ik heb begrepen dat er hier in de studio ook weer een culinaire creatieveling aan de gang is gegaan. En wat heeft bereid. Ik laat mij verrassen. Ik weet niet wat er op tafel komt. Of liever gezegd zometeen voor mijn neus. We gaan het zometeen meemaken. En ik laat jullie intussen lekker genieten van muziek. Atomic Kitten is onderweg. En Hall Again. Die voelen zich heel graag weer een beetje compleet. Morgan Wallen en Tate McRae zijn de eerstvolgende in rij. En die gaan jullie vertellen wat zij precies willen.
1: Dit is Spitsuur.

En die zijn weer helemaal compleet. Atomic Kitten hier op Studio Reden. Zometeen gaan we naar Jan van Gelderen met het weerbericht. Die zit er al helemaal klaar voor. Wat krijgen we de komende dagen voorgeschoteld? Ik ben heel erg benieuwd. Die zijn de Handsome Poets.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog lange tijd vrij zonnig weer met maar weinig wind. Na een frisse nacht met plaatselijk 7 tot 8 graden is het dinsdag overdag opnieuw rustig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag volgen enkele zeer warme dagen met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het kwik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Zes uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files die er nog staan in Gelderland, die worden nu snel korter of lossen op. Deze oponthoud zien we nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Oosterbeek en Waterberg nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet

en het smakelijk kan lokken bij het derde deel van Spitsuur. En we straks een flits uit eigen regio. Maar waar gaat het over? Wordt het zo?

0: studioreden.nl.
1: Het jaarlijkse Gladiolenfestival in Laag-Soeren gaat door op 15 en 16 augustus. De tuin is geopend en bezoekers zijn welkom van 11 tot 5 uur. Bezoekers kunnen zelf gladiolen plukken in het bloemenveld en kant-en-klare boeketten kopen. De toegang tot het festival is gratis en wordt georganiseerd door Tjalla Wijnen, die sinds 2003 gladiolen kweekt en actief is in de tuin met vrijwilligers.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Teddy Swims brengt ons bij de flits uit het verleden. Jawel, we gaan 30 jaar terug naar 1995. Want agenten hielden toen in Velp twee honden uit een autogret die bijna letterlijk stikten in de hitte. Want

0: weer verder. Dus dat is fijn. Na het warme weer veroorzaakt ook problemen in het jaar 2003. Elektriciteitscentralen konden door hun koeling geen gebruik meer maken van het rivierwater. Dat is namelijk te warm geworden. Tennet kondigde code rood af en vraagt Nederlanders zuinig om te gaan met elektriciteit. Dus als je denkt dat het iets van de laatste jaren is, nee hoor, 2003 was het ook al zo dat we daar met hitte mee te maken hadden. Goed, wij gaan door nu met muziek van de Pet Shop Boys.
1: Studio Eden.

ja. Luke Combs en Fast Car, een cover van Tracy Chapman. Die was in 1989 de eerste met het liedje, als ik het goed heb. Maar over auto's gesproken, we staan in de file met z'n allen. Zometeen komen de headlines en verkeersinformatie en dan hoor je precies waar het vast staat en waar niet. Rij voorzichtig.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeesters in het getroffen gebied. Beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pinda La Parra in 1976. Het weer, morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, tot zover muziek van Fergie en Bad Girls Don't Cry. Dit was hem spitsuur voor deze maandag. Zometeen Jan van Gelder nog het weerbericht. En ik wens jullie een hele fijne avond. Bye bye.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lange tijd vrij zonnig weer met maar weinig wind. Na een frisse nacht met plaatselijk 7 tot 8 graden is het dinsdag overdag opnieuw rustig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag volgen enkele zeer warme dagen met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het kwik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
0: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
2: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd 2e. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moesten in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland